Wat bij hem naar voren is hij bang. Bang, het is Mira. En dan uit Mira. Smira. Smira. Smira. Ik zie je.